0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: It's my father's house.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht. Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow. The Weekendshow.
5: Guard Radio. Waken van licht.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop. As long as I'm breathing.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, dan heb je echt zoiets van, inderdaad, weet je. Zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen, maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat het nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en de relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. Dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus en goed, dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus, wat je vermag in Christus, wat je toekomt in Christus, wie hij is, wat hij voor je heeft gedaan en hoe jij het verschil kunt maken in de wereld, is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen, zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag, een specifieke vraag, en krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen mee in kunnen bedienen en kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt die studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb precies van pay it forward. Deel het met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. En dan kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen. En getuigenissen met elkaar delen. En elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus dan gaan we een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Het zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken. Maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven. En dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven. Wat dat nou precies is. Behouden uit genade. Gerechtigheid uit genade. Dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen. Wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus. Onze toewijding. Hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord. Het vernieuwen van je denken. Het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God. Bidden tot God. Gebedsverhering. Verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen. Halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn. Het koninkrijk prediken. De kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof. De naam van Jezus. Autoriteit in Christus. Genezing is Gods wil. Gebedsbediening. Wonderen. Heerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel, Vader, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen, om daarin openbaringen te krijgen door uw Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. All right. Nou, gaven gebruiken. We hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. En dus zoals de Bijbel zegt, dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Hè? Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5 en dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Als je Gods wil wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze, dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat God voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gaaf je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen en hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet. En misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes, halleluja. Dank u, koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is, halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12, vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heere dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles. Ik weet niet hoe, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit. Wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest, aan een ander geloof, door dezelfde geest, aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en een ander allerlei talen, en een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. We zijn gewoon allemaal keihard nodig, omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar wij hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij wij Joden zijn, Joden onder de wet, het zij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, het zij slaven, het zij vrijen, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier gooi ik in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest en ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit, weet je. Stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien en je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon 100.000 mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het koninkrijk. En we geven 10.000 voedselpakketten weg en 100.000 boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar ja, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en het vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij ons geroepen heeft, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft zijn financiën kwijt kan en degene die zeg maar die gaat ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Nou, hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar, weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het koninkrijk van God. Hetzelfde koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis in plaats in het koninkrijk en zorgt ervoor dat ze in het koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het koninkrijk van God waar ik deel van ben gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, we willen impact maken, we willen de hel leegroven, we willen de hemel vullen. Weet je, en we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen in zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je. Kom op, daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talent en God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen maar mezelf kan, kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus Anyway, we zijn allemaal even kostbaar, maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn jouw gaven? En hoe kun jij die inzetten voor zijn koninkrijk? En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God het op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan een beetje zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar andere weg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen. En om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Ik zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken en het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen. En mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat, weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd, gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je wordt getraind, je wordt gekickstart, weet je gaat naar de sloppenwijken. Je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen. Je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden. Je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen. Je gaat van alles doen en dan kun je ook een beetje ontdekken van hey, waar voel ik mij goed bij? Toen ik voor de allereerste keer op een missiereis ging, kwam ik in Roemenië terecht. En ik stond daar gewoon tussen al die mensen. En ik was aan het bidden voor de mensen. En ik was aan het spreken. En er gebeurden zulke machtige dingen. En ik voelde me als een vis in het water. En ik dacht van, dit is waar God mij voor geroepen heeft. Weet je? Om gewoon om in de ministry te gaan. Zeg maar, om te spreken en om mensen te bedienen. Weet je? En jij moet gewoon gaan ontdekken van, hey, wat verheerlijkt God in mijn leven? Weet je? Waar heeft hij mij een talent voor gegeven? Dus ga dat ontdekken. En ga niet denken, maar dat is gewoon hoe ik ben. Nee, God heeft jou zo gemaakt. En hij heeft jou die bijzondere talenten en gaven gegeven om ze toe te passen en in te zetten voor het koninkrijk van God. Want daar zijn ze voor gegeven. Daar zijn ze voor gegeven. Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene 1 talent heeft, en de ander 2 talenten, en de ander 5 talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis. Of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent en dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het Koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn nou mijn talenten? En ga ze dan toepassen voor zijn koninkrijk. En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het Koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van Koning Jezus? Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Mijn ervaring is, als je al genoeg geloof kan preken mensen, totdat zij beginnen te handelen, beginnen de wonderen te gebeuren. Op welk gebied het ook is. Of het nou is op het gebied van bevrijding, op het gebied van genezing, op het gebied van voorziening. Je moet er woord in stoppen, woord in stoppen, woord in stoppen. Net zolang tot dat geloof in hem, boom, begint in actie te komen. En op het moment dat dat gebeurt, beginnen de wonderen te gebeuren. Staat dit. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. En dat de fariseeën en leraars van de wet zaten. Die van alle dorpen van Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Here om hen te genezen. Lees die zin eens goed. Er waren overal mensen, overal vandaan, van alle dorpen. Ze waren allemaal daar samengekomen. Dit was trouwens in het huis van Jezus. En er was kracht van de Here om hen te genezen. Om wie te genezen? Om die fariseeërs te genezen. Om die leraren te genezen. Om al die mensen te genezen die overal vandaan kwamen. De kracht van God was daar, zegt de Bijbel. De kracht van God was daar om hen te genezen. Nou, laten we verder lezen hoeveel mensen er genezen worden. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem naar binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte, waar was een menigte, geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op, liet hem tussen de daktegels door met het bed neer voor een midden van Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, man, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dan krijgt Jezus een discussie met de fariseeërs en schriftgeleerden. Uiteindelijk zegt hij, sta op en gelopen, vers 26, 25. En hij stond onmiddellijk op, nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, terwijl hij God verheerlijkte. Nou, in dit verhaal zie je dat er was een menigte mensen en er staat specifiek, er was kracht van God aanwezig om hen te genezen. Toch? Amen. Hoeveel van de hen, van die hele menigte, genazen er? Eén. Veel mensen denken dat automatisch zou gebeuren. Als je zou zeggen, in die dienst was echt de kracht van God om te genezen. Oh ja, hoeveel genasten? Eén. Nou, dan was er niet zo heel veel kracht hoor. Jawel. Er was kracht om iedereen te genezen. En wat staat er volgens in het verhaal? Ging die kracht gewoon willekeurig zo naar iemand toe? Als een soort duif en die zat helemaal achterin en die had toevallig geluk? Nee. Hoe ontvang je de kracht van God? Door geloof. En wat doet geloof? Geloof handelt. Handelt. Al die mensen zaten gewoon te luisteren en te luisteren. En te luisteren, totdat er stof van het dak kwam. En er een gat in het dak kwam. En er een bed door het dak kwam. En er staat toen Jezus hun geloof zag. Hun geloof zag. Geloof handelt. En dat is geloof wat van God ontvangt. Dus in dit verhaal zie je, het maakt niet uit hoeveel kracht er aanwezig is. Het gaat erom of mensen het kunnen ontvangen. Zelfs Jezus zelf, die overal zieken genas, doden opwekte, al die dingen meer. In zijn eigen vaderstad kon hij geen wonderen doen. Kon hij geen wonderen doen. Dus de kracht van God is niet het probleem, lieve mensen. Er is meer dan genoeg kracht van God in Nederland. Er is niet meer kracht van God in Afrika dan in Nederland. Amen. Dat is niet het probleem. Jezus is dezelfde, hij is overal dezelfde. Het heeft te maken met geloof en verwachting van mensen. Mensen die leren te grijpen. Leren te grijpen. Daarom als we het nieuwe gebouw af hebben, gaan we gewoon een healing week doen. Waar we een paar krachtige genezingsbedieningen naar Nederland halen. En als mensen willen komen, dan kom je niet één dienst. Je komt de hele week. Van maandag tot en met zondag. En we hebben 3, 4, 5 diensten per dag. Gewoon om geloof te bouwen, woord erin te stoppen. Ik zal je vertellen, de wonderen gaan als popcorn dan gewoon. Boom, boom, boom, boom. Waarom? Omdat niet alles in één dienst. Sommige mensen moeten eerst gewoon eens komen om te horen. Net zolang dat er zoveel geloof in ze zit, dat ze gewoon zelf uit hun stoel opstaan en zeggen, ik zal ook niet meer ziek zijn ook. En zo gezond eruit lopen. Daar moet je komen. Amen. Daar moet je komen. Ali, die achter de camera zit, komt uit Zwitserland in de kerk waar ik ook wel sprak. En op een gegeven moment was daar een genezingsdienst ook met een genezingsevangelist. En ze vertelde laatst nog het verhaal van iemand die in een rolstoel zat. En die was gekomen voor zijn wonder. Die had gezegd tegen zijn familie, breng me daarheen. Zijn familie geloofde niet eens. Hij zegt, breng me naar die diensten toe. En hij kwam daar. En op een gegeven moment later in de dienst werd bijna afgesloten. En er was nog niet voor hem gebeden. En de enige kans of zo, die hij kreeg op die avond was om de genezingsevangelist nog gedag te zeggen. Dat was het enige. Dus wat deed die persoon? Die evangelist wil hem een hug geven. En die man in die rolstoel, die laat gewoon niet meer los. En hij staat op. En met dat die man opstaat, trekt hij hem zo uit zijn rolstoel. En is hij volledig genezen. Halleluja. Ja. Zie je, hij greep vast. Pakte in geloof. Handelde. En dat was zijn moment. Amen. Handelen in geloof. Weet je, jij bent niet aan het wachten op God. God is aan het wachten op jou. Amen. Weet je, God is een geweldige schaakspeler. Als jij aan zet bent, doet hij niets. Amen. God is een geweldige schaakspeler. Als het jouw beurt is, doet God niks. Weet je, en ik wil nu niet de tijd nemen om al die dingen. Maar laten we eens gaan naar trouwens Exodus 14. Weet je, soms moet je mensen een beetje helpen. Dit is een tekst die heel vaak aangehaald wordt. Zeg maar, de Heere zal voor je handelen. En ja, of de Heere zal voor u strijden en u hoeft niks te doen, zeggen ze dan. En u moet stil zijn. Dat staat in de Bijbel, maar laten we het eens lezen, Exodus 14.

0: Exodus 14, vers 13. Maar toen zei Mozes tegen heel het volk: wees niet bevreesd, houd stand en zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heere zal voor u strijden, nu moet stil zijn. Nou, dat is het lievelingstekst van sommige mensen. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Jij spreekt tot de Israëlieten. Zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee. En splijt hem doormidden. Nou moeten we allemaal weten. Wij kunnen de wonderen niet doen hoor. Het is God die het doet. God die het doet. Wat zegt God hier? Splijt hem doormidden. Weet je, dit is goed om religie even te triggeren. Amen. Zijn er meer mensen om die even af willen rekenen met de religie?
1: Ja.
0: Oké, okay, heel goed. In ieder geval, God zei, jij moet in actie komen. Ik zal je nog wat dingen laten zien uit de Bijbel. Heb je je Bijbel? Amen. Matteüs hoofdstuk 10.

0: Matteüs 10, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. En daarna gaan we naar Handelingen 8. We gaan eerst naar Matteüs hoofdstuk 10. Weet je, dit is gewoon goed om religie eruit te halen. Sommigen zeggen, pas op voor frontrunners. Ze proberen je uit de hersens spoelen. Je hersens moeten gespoeld worden.
1: Amen.
0: Met het woord van God. Amen. Vers 7 en 8. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken. Genees zieken. Wie moet dat doen? Jij. Er zijn heel veel mensen zitten er midden. Heer, genees die en die. God zegt, nee, jij genees die en die. Natuurlijk is het door de kracht van de Heilige Geest, dat snapt iedereen. Maar jij moet iets gaan doen. Genees zieken. Vandaag de dag, zodra iemand een getuigenis vertelt, dan is er altijd een christen die moet zeggen, jij was het niet hoor, het was Jezus.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor die bemoediging, zus. Ik dacht echt even dat ik het zelf gedaan had. Ik hoorde ooit een voorganger, of een gastspreker, die zei tegen de aanbiddingsleider, mooi gesproken. En zei, ik was het niet hoor, het was Jezus. Zei die, nou zo mooi was het ook weer niet.
1: Ja.
0: Handeling hoofdstuk 8. Ik zal je nog iets laten zien. Zie je dat er een verschil zit tussen vaak wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt? Er staat er dit. Handelingen 8 vers 6. En de zijn jullie er al? Ik was bijna begonnen, hoorde je dat? Handelingen 8 vers 6. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die. Wie deed? Hij deed. Die Filippus deed. Nou, Filippus deed ze niet hoor, het was de Heer Jezus. Ja. Er staat hier gewoon de wonderen die hij deed. En nogmaals, natuurlijk is het de kracht van God, dat is helemaal niet waar we het over hebben. Maar jij moet gaan geloven dat jij kan doen wat de Bijbel zegt, wat jij kan doen. Amen. Hoe kwamen we hierop? Geen idee, je kreeg het er gewoon gratis bij. Halleluja.
2: Heerlijk.
0: Het is gewoon goed om mensen uit te dagen in hun denken. Geloof komt in actie. Amen. Geloof handelt. Geloof komt in actie. Geloof is actief. Soms liep Smith Wigglesworth. Was zijn hele preek was alleen maar faith and act. Faith and act. Faith and act. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. Geloof is was zijn hele preek. Prima preek. Amen. En als mensen dat pakken, gaan we door naar het volgende. Faith and act. En dan praten zo plat ook op Brits. Ik kan niet eens nadoen. Misschien dat Ali hier komt. Misschien dat jij nog beter na kan doen. Maar zeg ik het goed? Onvoldoende. Volgende keer mag jij doen. Maar geloof is een handeling. Amen. Wat geloof je echt? Wat geloof je echt? Ik zou dat verhaal misschien nog een keer uitgebreider vertellen. Maar op een gegeven moment had ik uitgenodigd door Jan Sjoerd Pasterkamp om les te geven van Bijbelschool. En die nacht werd ik echt hartstikke ziek. Maar ik geloof dat God me geneest. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Maakt niet uit hoe hondsberoerd ik me voel. Moet ik de auto in kruipen? En dat heb ik letterlijk gedaan. En uiteindelijk toen ik daar was, uit de auto stapte, mijn één voet raakte ik de grond. Boom, kwam de kracht van God en genas ik. Maar zeggen, ik geloof echt dat God me geneest. Maar ik blijf wel thuis vandaag. Ik geloof er niks van, man. Als je echt gelooft dat God je geneest, waarom blijf je dan thuis? Hoef je toch niet thuis te blijven?
1: Halleluja.
0: Zie, ik zit mensen een beetje te. Ik zie mensen een beetje uit te dagen. Is dat goed?
1: Ja. Nodig.
0: Nodig, amen. Weet je, ik vertel dat verhaal van die jongen die verlamd en met hartfalen op zijn bed lag. En God leerde hem geloof. Zou ik dat verhaal dat hij zei, Heer, ik geloof u. Zou je zelf naast mijn bed staan? Dan zeg je, je gelooft me niet. Zou ik zeggen dat u liegt. En God begon te onderwijzen over geloof. Dus op een gegeven moment pakte hij dat. God zei, Van joh, je moet geloven dat je genezen bent voordat je het ziet, voordat je het voelt. En toen zei hij, oké, dus op een gegeven moment begon hij te danken. Heer, dank u dat ik genezen ben. Toen hoorde hij de stem van God. Als je genezen bent, wat doe je dan in bed? Verlamd. Hartfalen. En toen leerde God hem over handelen. Dat je moet gaan handelen. En één keer wist hij, als ik geloof dat ik genezen ben, moet ik gaan handelen. Moet ik gaan handelen. En hij was vanaf hier verlamd. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik begon te handelen in geloof. Hij kon niet eens zijn been optillen. Dus wat deed hij? Met zijn hand pakte hij zijn been. Tilde hem op. Boem, gooide hem naast het bed. Viel gewoon als doodgewicht op de grond. Pakte zijn andere been. Boem, tilde hem op. Boem, klapte gewoon met het doodgewicht op de grond. En hij begon zich aan zijn bedboord omhoog te klauteren. En terwijl hij dat deed, boem, raakte de kracht van God hem en hij genas. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. God heeft geen watjes gemaakt. Amen.
2: Nee, amen.
0: Word je een beetje uitgedaagd? Geloof is een handeling. Amen. Ik vertel dat verhaal in Jezus aanraken. Dat mooie getuigenis. In Jezus aanraken heb ik die 7 stappen. Die mensen kunnen zetten om genezing te ontvangen. En aan het eind was Arjan trouwens, de man van Marion. We hadden bijbelschool en hij appte me, ik kan er vanavond niet bij zijn, ik ben ziek, ik heb gebeden, maar het werkt niet. Ik dacht, zo werkt het niet. Dus ik zei, nou, het werkt niet door gebed, het werkt door geloof. Dus ik zeg, je moet... En ik begon gewoon letterlijk die stap uit Jezus aanraken. Het boek was nog niet uit, ze kon het me niet kwalijk nemen. Ik zei, joh, het werkt niet door... Ik begon uit te leggen. Het werkt door geloof, dus besef dat het werkt door geloof. Begin je geloof te bouwen. En ik begin gewoon die principes uit te leggen. Dus begin eerst jezelf te voeden met het woord. Laat je identiteit van ziekte achter. Besef dat je niet ziek hoeft te zijn vandaag. Begin het woord van God te spreken. Begin te handelen in geloof. Begin God te danken en ontvang je. Ik begin van die stappen. Stuur het naar hem toe. Gewoon in een WhatsAppje van 3 regels. En 30 minuten later stuurt hij een appje terug. Ik heb gedaan wat je zei, ik ben volledig genezen. Halleluja. Weet je, soms moet je mensen gewoon helpen om de juiste stappen te zetten. Even op de juiste richting te zetten. En te beseffen hoe het werkt. En het werkt altijd voor iedereen, amen. Omdat geloof systematisch is. Het is wetmatisch. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Ieder verhaal waar God wonderen verricht, zie je dat mensen handelen in geloof. Abel gaf zijn eerstelingen. Noach bouwde een ark, terwijl het nog nooit geregend had. Abraham vertrok in geloof naar een nieuwe plek. Wonder na wonder na wonder. Mozes, die confrontatie aanging met de farao. Ik vind dat zo. De farao werd in die tijd gezien als een god. Als een god. Weet je dat God zei tegen Mozes? Ik zal jou tot een god maken voor farao. Kan je lezen in het begin van Exodus. Nou, als je dat voorleest, dan mensen zeggen, nou. Dat zei God, ik zal jou maken tot een god voor farao. Mozes moest naar de machtigste man op aarde toe. Hij hoefde maar dit te doen en hij kon je laten vermoorden. En Mozes moest er naartoe gaan en zei, laat mijn volk vrij. En toen komen de plagen en iedere keer moest hij weer terug naar die farao. Handelen in geloof. Tot met de Rode Zee, door de woestijn in beloofde land, constant handelen in geloof. Een Jozua die rond de muren van Jericho moest lopen. Gideon. En vaker zie je het in het leger van Israël. Dat ze oproepen. Iedereen die bang is, ga maar naar huis. En hoe Gideon met 300. Gideon is een hilarisch verhaal. Weet je, ik heb oorlogskunde gestudeerd. Ik moest iets studeren op HBO. Ik heb hoge veiligheidskunde gestudeerd. En uiteindelijk moest ik een verdieping kiezen. En toen heb ik dat soort dingen gestudeerd. Nou ja, gewoon moest iets doen. Ik dacht, ik kan het later altijd toepassen tegen de duivel. Dus een beetje strategisch. Maar als je met 300 tegen een leger, er staat een ontelbaar leger, weet ik van 50.000 moet. Dan zou je iets heel slims verzinnen. Dat je in hun rug komt, weet ik veel wat je er al weet. Je. En wat zegt God tegen Gideon? Pak een toeter en een kruik. En wat je dan doet, dan sla je eerst die kruik kapot met die fakkel erin. Dan ziet iedereen waar je bent en daarna blaas je heel hard op dat ding. Of andersom, zijn ze allemaal wakker. Handelen in geloof. Handelen in geloof met 300. En ze doen het. En God geeft de overwinning. Halleluja. David rende op Goliath af. Elia met de weduwe. Die haar laatste maaltijd gaf. aan de profeet. Saaide. Ik sprak ooit in een kerk in het midden van het land. En ik sprak erover voorziening. En zat er een vrouw. En die had de laatste 20 euro mee. En ze had 5 kinderen om eten te geven. En ze voelde dat de geest van God zei, geef het in het offer. Dat was het laatste wat ze had. En ze zat in de schulden. Het is gewoon een Bijbelverhaal eigenlijk. En ze liep naar voren en ze gooide het in het offer. En die middag benadert iemand haar en zegt, ik wil je van al je schulden afhelpen. En ze werd helemaal schuldenvrij en gewoon totaal gezegend. Handel in geloof. Handel in geloof. Naaman moest zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Handel in geloof. Nieuwe Testament. Je zou verhaal na verhaal na verhaal. Maar dat is het altijd. Het wonder gebeurt zodra mensen beginnen te handelen in geloof. Dus je begint je geloof aan het werk te zetten. Je zet je geloof ergens op. En daarna moet je daarna gaan handelen. Daarna moet je daarna gaan handelen. Kijk, heel veel kerken zeggen, we geloven God echt voor opwekking. Je gelooft God helemaal niet voor opwekking, man. Je hebt een hypotheekcontract voor 30 jaar op dezelfde plek. Denk je dat die opwekking plast in die kerk van 200 stoelen? Je sluit een huurcontract af voor 20 jaar. Toen we hier een huurcontract, zei de makelaar, dat is wel heel ongebruikelijk zo kort. Ik zeg, nee, we zullen er in korte tijd uitgegroeid zijn. Oké, als jij dat wil. Zie je, er zit een verschil tussen mensen waar ze zeggen wat ze geloof voor hebben en wat ze doen. En als dat niet hetzelfde is, is het geen geloof. Want als je het echt gelooft, begin je te handelen. Amen. Zie, ik ben met mensen aan het, weet je, aan het triggeren. Gewoon door te horen wat mensen zeggen en wat ze doen, kan je zeggen of ze geloof hebben of niet. Toen wij bezig gingen met het gebouw, ik zei, we geloven God om het schuldenvrij te doen. Nogmaals, het is een totaalproject van 8 miljoen. Er kwamen miljoenen tekort. Op een gegeven moment komt er iemand op ons pad. En die biedt ons aan om gewoon miljoenen te lenen. Te lenen. Leg het gewoon op tafel. Zeg, joh, dit kan je lenen. Nou, wat doe je dan? Nee, bedankt. We hadden het in die zin financieel al langer, enige, we hadden alles al lang rond kunnen hebben. Het enige wat je vertelt is, ja, bedankt. Zoals je, ja, dat is echt Gods voorziening. Nee, is het niet. Is het niet. Want wie leent, zegt de Bijbel, wordt een slaaf van de uitlener. En ik wil geen bediening die een slaaf is van iemand. We zijn alleen een slaaf van de Heer Jezus Christus. Alles wat Hij zegt, doen we. Alles wat Hij zegt, doen we. Maar je kan niet zeggen, we geloven God voor schuldenvrij en ondertussen hier proberen een lening te regelen. Dat kan niet. Amen. Het wonder gebeurt als mensen handelen. Amen. Ook met de boeken. Toen God zei, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. En eerst deed we alleen Jezus aanraken. Ik had 2 andere boeken geschreven. En toen kwam Bid is ontvangen uit. Dus we moesten in 1 keer al die boeken gaan drukken. En ik had ze allemaal de opdracht gegeven. Ik dacht, nou, we gaan ze allemaal 15.000 keer drukken. Het was een order van 60.000 boeken. Er kwam nog een magazine bij. En ik was hier aan het bidden. Sterker nog, ik was hier in de zaal aan het bidden. Dinsdagochtend. En ik hoorde de stem van God. En God zei, je denkt te klein. Je denkt te klein. Jezus aanraken was 25.000 boeken. Was in no time eruit. En ik moest boeken bestellen en ik bestelde van alles 15.000. Klein gelovigen. God zei, je denkt te klein. Je denkt te klein. En ik wist meteen, oké, we moeten groter geloven. We moeten ons geloof gaan stretchen. Oké, we doen van alles 30.000 boeken bestellen. En we bestellen zoveel duizend magazines. En ik kreeg een visioen van God, van een bestelbus die we moesten kopen. Om overal de boeken heen te rijden en weg te brengen. En dus meteen effte ik de druk in. Ik zeg, verdubbel de order. Verdubbel de order. En meteen lieten we iets van, toen in 1 keer, 100 of 150.000 boeken. Boom, gewoon in geloof die opdracht gegeven. Wat denk je dat kost om 150.000 boeken te drukken? Niet eens nagedacht, waar gaan we het geld van halen? Nee, hup de order, boom, we gaan het doen. En komt iemand toe en zegt, hey, ik heb een bestelbus te kopen. Ik dacht, hey, boom, die kopen we. En we begonnen gewoon in geloof te handelen. In geloof te handelen. Want we geloofden God dat die boeken overal terecht zouden komen. Maar je kan niet zeggen, ik geloof dat God mijn boodschap overal gaat verspreiden. En dan klein handelen. Amen. En nu zijn we 400.000 boeken verder. In 2,5 jaar. Maar de sleutel is handelen, handelen, handelen. Vandaag weer een order gegeven voor 30.000 boeken. Gewoon drukken, boem, handelen, handelen, handelen. En iedere keer, waar komt de voorziening vandaan? De ene keer daar vandaan, de andere keer daar vandaan. Handelen, handelen, handelen. De sleutel is handelen. Amen. Wanneer beginnen er dingen te gebeuren? Als je gaat handelen. Dus, soms moet je mensen helpen om te handelen. Kijk, Smit Wigglesworth deed dat wat radicaal. Er kwam er iemand verlamd naar voren. En dan pakte diegene gewoon beet en begon mee te sleuren. Net zolang tot diegene begon te spartelen met zijn benen omdat hij schrok. En dan genazen ze. Dan genazen ze. In genezingsdiensten zeg ik altijd. Als we bidden of we nou handen opleggen, vanaf het podium bidden. Nu moet je doen wat je niet kan doen. Nu moet jij handelen. Ik kan niet handelen voor mensen. En sommige diensten, overal beginnen mensen te handelen. We hadden een tijd terug nog een jongen die had een ongeluk gehad. Was op zijn stuitje gevallen, had ontzettend veel pijn. Ik zei, nu moet je handelen, nu moet je doen. En wat hij deed, boem, hij liet zich meteen vallen. Hij was totaal genezen. En soms zitten mensen je aan te kijken. Is dit het? En er gebeurt niks. En er gebeurt niks. Zie, de kracht van de Heer is om het te genezen. Maar wat moeten mensen gaan doen? Ze moeten gaan handelen. Handelen. Zodra mensen gaan handelen, beginnen wonderen te gebeuren. En deed een genezingsdienst in het noorden van het land. Stefan was erbij. Er was daar een meisje, een jonge meid. En wat ik niet wist, is die stond voorin. Ik was aan het preken, stond op het podium. Zij stond voor mij voorin, links. En ook in die genezingsdienst. Ik zeg, ik bad gewoon vanaf het podium. En wat ik niet wist, ze had een ongeluk gehad. En haar knie zat vast met een stalen plaat en schroeven. Dus ze kon de knie niet buigen. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. En wat deed dat meisje? Boem, liet zich op de knieën vallen om Jezus te aanbidden.

0: Dus wat we vaak doen, laten mensen op een A4'tje schrijven. Met een viltstift. In één woord waar ze voor in geloofd zijn om vanaf te komen. We deden het laatst ook nog in Friesland. Gewoon honderden mensen in rij. En er was zoveel kracht van God. Er was gewoon honderden mensen in rij. Het enige met olie langslopen. Wees genezen in Jezus' naam. Wees genezen. En zij moeten hun geloof erop zetten. En je ziet altijd, boem, de mensen die daarna beginnen te handelen, die genezen. Die genezen. We deden het ook in Groningen. Er was een jonge dame, Nahal heette ze. En ze lag in het ziekenhuis, want ze had een zwangerschapsziekte. Dat heette hyperemes gravidarum. Nooit van gehoord. Maar het betekende, ze was zwanger en ze kon helemaal geen eten binnenhouden. Alles wat ze at kwam er meteen weer uit. Dus ze lag in het ziekenhuis aan infuus en voeding. Zie, ik combineer het in één ding. Daarom ben ik ook geen dokter geworden. Doe alles maar door dat slangetje. Kom vast goed. Geef er maar een infuus. En ze hoorde van de man, Roger, van de genezingsdienst. En ze zei, haal me uit het ziekenhuis en breng me naar die dienst toe. En dus ze ging uit het ziekenhuis en ze stond in de dienst met het blaadje hyperemes gravidarum. Ik dacht, dit is iets opgeschreven in tongentaal. En ik kan me niet eens herinneren, het enige wat ik zei, wees genezen in Jezus' naam. En we doen dat voor nog geen halve seconde. Maar meer tijd hadden we niet, er waren nog honderden mensen. En ze ging naar huis en ze kon niks binnenhalen. Het eerste dat ze doet, ze ging naar huis, liep naar de koelkast en begon te eten. En ze was totaal genezen, halleluja. De kracht zit in mensen die handelen. Als je echt geloof hebt, ga je handelen.
1: Amen!
0: Amen!
2: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
4: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: T.L. Osborne. Hoeveel kennen T.L. Osborne? Amen. Van de campagne op het Malieveld. In 1958 deed hij een campagne op het Malieveld, waar iedere dag ongeveer 100.000 mensen aanwezig waren. Je kan het opzoeken op YouTube, Holland Wonder. En laatst stuurde iemand mij affiches en krantenartikel door van die tijd. Met de uitnodiging van T.L. Osborne aan de Nederlandse bevolking. Er gebeurden gigantische wonderen daar. En ik las zijn uitnodiging. En het was zo mooi. Ik heb hier even een samenvatting. Maar dit zijn letterlijk zijn woorden. Let op wat hij schrijft. Hij zegt dit. In 28 landen van de wereld zijn wij getuigen geweest van de kracht en de tegenwoordigheid van Christus om het evangelie te bevestigen. Ik ben er zeker van dat het in Nederland even zo zal zijn. Ik ben er ten volle van overtuigd dat alle dingen mogelijk zijn, indien wij de mensen bewegen kunnen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven en als ze hiernaar handelen, zal God het bevestigen. Amen. Zijn affiche in de krant was al gewoon een preek. Maar zie je dat hij precies die stappen van geloof beschrijft? Hij zegt, als wij de mensen kunnen bewegen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven. En als ze hiernaar handelen, zal God het bevestigen. Amen. Weet je, het evangelie is niet moeilijk. Daarom komt T.L. Osborne ook. Mijn geestelijk vader Jan Sjoerd Pasterkamp werkte samen met T.L. Osborne

0: In Papua-Nieuw-Guinea. En in Australië. En op... Maar het werkt overal hetzelfde. Halleluja. Er zijn video's van hem ook in Frankrijk. Mensen zeggen, maar Frankrijk is een moeilijk land. Er zijn video's van mensen gewoon massaal rolstoelen, krukken, allemaal de lucht in Frankrijk. Het is overal hetzelfde.
1: Halleluja.
0: Het enige wat je moet doen is, je moet het woord verkondigen. Amen. Je moet het woord van geloof prediken. Predik geloof. Predik het woord. En het zal geloof wekken. En als mensen het geloven en daarna gaan handelen, zal God altijd zijn woord bevestigen. Amen. Met wonderen en tekenen. Er is geen andere boodschap in Afrika, of in Nederland, of in België, of in Duitsland. Het woord is altijd voor iedereen hetzelfde. Amen. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Daarom kan je overal hetzelfde prediken. Ik predik over voorspoed in Afrika. Zeg maar, je kan toch niet in Afrika over voorspoed prediken? Daar zijn ze arm. Dat is hetzelfde als zeggen, je kan toch niet in het ziekenhuis over genezing spreken? Daar zijn ze ziek. Juist daar. En in Afrika zie ik het precies hetzelfde werken. De mensen die de principes van Gods woord pakken, die worden gezegend. En de zieken die het pakken, worden gezond. En de zondaar die het pakt, wordt gered. Amen, dat is de kracht van het woord van God. Maar je zaait het. En het wekt geloof. En als mensen erna handelen, ze beginnen te belijden met hun mond, ze beginnen te handelen, wordt het woord altijd bevestigd. Amen. Geloof wekt systematisch.
1: Amen.
0: Halleluja. Handelen in geloof. Handelen in geloof. En iedere keer zal God je stretchen. Ik weet niet of je je geloof al ergens op hebt gezet. Heb je je geloof al ergens op gezet? Ben je je geloof op dingen aan het zetten? Amen? Wie heeft zijn geloof nog nergens op gezet? Een paar mensen. Begin je geloof ergens op te zetten. Begin God te geloven voor dingen. Begin God te geloven. Misschien voor open deuren onder je collega's. Dat je mensen het evangelie kan delen. Begin God te geloven voor financiële wonderen. Begin God te geloven om meer. Dit is een hele simpele. Die iedereen elk jaar zou moeten doen. Geloof God dat je dit jaar meer gaat weggeven dan vorig jaar. En volgend jaar doe je het weer hetzelfde. Weet je waarom? Omdat de Bijbel zegt in 2 Korinthe 9... dat God je zaaigoed wil doen toenemen. Dat is een belofte in het woord. Heer, u belooft dat als ik een zaaier ben, dan komt de oogst en dan gaat u mijn zaaigoed doen toenemen. Dus ieder jaar houden wij bij wat we geven, met de bediening en privé. En ieder jaar geven we meer weg dan het jaar daarvoor. En we zetten ons geloof erop.
1: Amen.
0: En weet je wat ik zie? Iedere keer komt de oogst sneller. Iedere keer komt de oogst sneller.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Dus laatst op een... Laatste FM, ik heb het op mijn hart om dat te zeggen. Ik dacht, auw, die doet gewoon pijn. Weet je, je hebt het niveau van geven wat fijn is. Je hebt het niveau van geven wat pijn doet. Amen. De Bijbel zegt, wie met tranen zaaien. Dus Fem zei, ik wil dit zaaien. Ik dacht, auw, auw, die doet auw. Wie heeft er wel eens een gift gegeven? Deze doet auw, die voel je gewoon. Amen. Dus, maar goed. Als de Heilige Geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Dus we zaaiden het. Zaterdag, zondag in de auto, belt hij me maar. Zegt, joh, sinds gisteren, de geest van God spreekt op me om je dit geldbedrag te geven. Het dubbele wat we die dag ervoor hadden weggeven. Ik dacht, halleluja, snelle oogst, halleluja. Zijn er weer mensen die willen een snelle oogst? Maar je begint gewoon je geloof te gebruiken. Je begint te handelen. Je moet iets gaan handelen. Weet je, de eerste stap is gewoon met je financiën, met tiende. Begin gewoon je tiende, dat is de basis. Daarbovenop beginnen je offers te komen. En begin je gewoon je geloof te gebruiken. Vorige keer hebben we het over gehad. Geld is het minste in het koninkrijk van God. Maar het is wel iets waar je geloof mee kan oefenen. Waar je geloof mee kan oefenen. Weet je, en daarom, ik vind ook, wij zijn met niks begonnen. Dus het meeste heb ik nog over. We zijn met heel weinig begonnen, dus je kan niet veel verliezen. Maar toen we God ons fulltime in de bediening riep, hadden we 150 euro. Dat was alles. Maar toen Femke op een gegeven moment in Engeland zat bijvoorbeeld, wij hadden gewoon een statement, we zullen nooit geld lenen. En het ging gewoon over privé dingen, persoonlijk. We gaan geen geld lenen om dingen te kopen, dingen te kunnen doen, et cetera. Dus Femke zat in Engeland en ze zat op een bijbelschool en die was... van waar zij zat. Ze zat in de binnenstad, 10 kilometer van er vandaan. Maar dit waren Engelse kilometers, die net zo lang zijn als Nederlandse kilometers, maar wel heuvels. Kijk, in Nederland hebben we heel veel geloof. Alle bergen zijn weg. Maar die Engelsen, al die bergen zijn er nog. Dus het waren bergen, heuvels, kringelweggetjes, 10 kilometer lang naar de Bijbelschool toe. Nou, meestal deed Femke het op de fiets of ze deed het met de bus. Buskaartje kostte £2 of zo, dat is €2,50 zoiets. En we hadden een persoonlijk statement, we gaan nooit, we hadden gewoon, zo leefden we. We lenen nooit geld en we vragen nooit geld van mensen. We leven uit geloof. Dus ze ging vaak met de fiets. Op een gegeven moment was de fiets kapot en toen had ze geen geld meer. Het kostte £20 om die fiets te laten maken. Dat geld had ze niet, dus ze liet die fiets staan. Maar ze had nog iets van £18 of £17. Dus vanaf dat moment ging ze iedere keer met de bus naar school. Maar goed, uiteindelijk na een dag of 7, 8, was het geld op, ook voor de buskaartjes. En toen, op een ochtend, ik weet nog om 6 uur 's morgens, het stortregende. Het stormde echt. En de geld was op voor de bus en de fiets was niet gerepareerd. En het was echt hondenweer. Dat je naar buiten kijkt en denkt, oh nee, dit gun je niemand om hierheen te gaan. En dus Fem die belt mij. 'S morgens vroeg, ik was in Nederland. Ja, mijn geld is op. Ik heb geen geld voor de bus. Geen geld voor de fiets. Alleen, er was nog een kamergenoot, een huisgenoot. Danielle heette ze. Zegt, joh, zal ik die om £2 vragen voor de bus? Ik zei, nee, we lenen geen geld. We lenen geen geld. Zeg, wat moet ik dan doen? Ik zeg, dat weet ik niet, maar we lenen geen geld. Ik wist het wel, maar ik denk, als ik dat zeg, dan... We moesten nog trouwen. Zie je, de buit was nog niet binnen. Nice. Ik zei, nee, we lenen geen geld. De Fem zei, je hebt gelijk. De Fem zei, nou, dan ga ik lopen. En ze ging 10 kilometer lang. Heuvels, op, af. Echt in stortregen, stortregen, stortregen. En door te handelen in geloof, brak ze ergens doorheen. Want dat was de laatste dag dat ze financieel gestruggeld heeft in Engeland. Het was alsof ze iets doorbrak. Vanaf dat moment, boom, kwam er van alle kanten voorziening, geld. Dat niemand verder iets wist, maar het was een statement. Je geloof wordt beproefd. Of je het echt gelooft. Of dat je laatste moment toch inzinkt, terugstapt. We gaan nog een avond hebben over de beproeving van geloof. Maar je geloof wordt beproefd. Maar de Bijbel zegt, beproefd geloof is kostbaarder dan goud. Is kostbaarder dan... Waarom? Je weet dat het echt is. Goud moet ook... Je hebt heel veel nep sieraden. Maar als het beproefd goud is, als het verhit is, als het, weet je, dan weet je, oké, dit is puur goud. Hetzelfde met geloof. Je weet pas of je geloof echt is, als het beproefd is. En het heeft te maken met handelen. Handelen. Blijf je doen. Ook als alle natuurlijke... En soms komen er juist die hele makkelijke dingetjes. Van, oh, ik kan toch even die om €2 vragen? En dan begin je met €2. Maar 7 jaar later komt er iemand en zegt, hé, je kan 2 miljoen lenen. Zie je? Van €2 of 2 miljoen. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? En je blijft gewoon handelen in geloof. Handelen in geloof. Dus ook als mensen zeggen, ja, we kunnen het ons niet veroorloven om 10 te geven. Dan denk ik, joh, je hebt geen idee. Ik kan het me niet veroorloven om ze niet te geven. Ik heb de zegen nodig. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Ik zou verhaal na verhaal kunnen vertellen over handelen in geloof. Maar er is niemand in de Bijbel die deed wat God zei en faalde. Amen. Er is niemand in de Bijbel die exact deed wat God zei en faalde. De Bijbel zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ik wil vanavond kijken, omdat ik wil niet spreken. Daar gaan we het volgende week over hebben. Bidden de keer daarna. Ik kan vanavond kijken, misschien ook mensen die online kijken, of ik wat vragen kan beantwoorden over geloof. Omdat we nu verder in de lessen zitten, gaat het wat makkelijker. Ieder die in hem gelooft, komt nooit beschaamd uit. Nou, geloof is niet hetzelfde als roekeloosheid. Maar het kan er wel heel veel op lijken. En soms is geloof roekeloos. Soms ook wat mensen zeggen, ja, maar dat is niet wijs. Hebben ze het over aardse wijsheid? Aardse wijsheid. Waarom? Wijsheid functioneert, vaak de wijsheid waar mensen het over hebben, functioneert vanuit je verstand. Maar geloof functioneert vanuit je hart. Geloof ziet de dingen die nog niet te zien zijn. Dus natuurlijk is dat geen wijsheid. En daarom ook, als je mensen helpt. Als je mensen discipelt. Heb je wijsheid nodig soms om te onderscheiden. Hey, wat ze aan het doen zijn. Hebben ze hier geloof voor of is het wishful thinking? Dan moet je kunnen onderscheiden om mensen te helpen. Dus met dit gebouw, Jan Sjoerd, pastor Kamps, mijn geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op. En Jan Sjoerd is een mooi voorbeeld. Jan Sjoerd was een geweldige mentor en geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op. Vertel dat verhaal. Ik zeg, Jan Sjoerd, ik denk dat God zegt dat we dat gebouw moeten doen. Ik zeg, we hebben het geld niet. Ik zeg, we hebben ook meer geld nodig in 6 weken tijd. Een 1,5 jaar is binnengekomen. Dus ik leg gewoon de situatie. Ik zeg, maar ik geloof dat God het zegt. En Jan Sjoerd zei dan, ik ga erover bidden. Ik ga erover bidden. En uiteindelijk kwam hij dan terug. Zei hij, joh Tom, ik denk dat je hiermee door moet gaan. Weet je, nou, hij steunde, hij stond achter je. Hij zei niet meteen van, oh, ik denk dit of dat. Hij wilde eerst God horen. Hij wilde eerst God horen. En hij zei ook niet van meteen, oh, ik denk ook dat God dat zegt. Maar hij proefde het. Heb je er geloof voor? Ik denk dat dit van God is. En dan zei hij, oké, weet je, doe het. Doe het. Weet je, ook als je mensen gaat discipelen in geloof, heb je soms wijsheid nodig van, oké. Daarom soms als ik mensen zeg, ja, ik geloof God echt dat God me dat hotel gaat geven. Ze hebben nog nooit een euro ontvangen in geloof. Misschien moet je ergens anders beginnen. Dan heb je soms wijsheid nodig om mensen te helpen. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Als je geloof hebt, ga je handelen. En geloof zonder daden is dood geloof. En pas op het moment dat jij begint te handelen, beginnen dingen te gebeuren. Dus ik wil je echt aanmoedigen, ga je geloof op dingen zetten. Die gaan gebeuren. En het kunnen kleine dingen zijn. Het kunnen grote dingen zijn. Weet je, maar je leert om je geloof te gebruiken. Toen Chloe is nu 2 weken oud. In het begin kan je het heel makkelijk onthouden. Dan kun je gewoon weken tellen. Maar die tweede nacht, zei de kraamhulp. De tweede nacht is altijd een heftige nacht. Bereid je maar voor. Ik zei, nee, bereid me voor op een hele goede nacht. Bereid me voor op een hele goede nacht. En je zet gewoon je geloof erop. En dan ging om 10 uur 's avonds slapen. Ik werd om 7 uur 's morgens wakker. Halleluja. Maar heel veel mensen gaan meteen ergens op. Maar je moet leren, ook met dat soort dingen. Begin je geloof ergens op te zetten. Begin de gunst van God te verwachten. Begin de goedheid. Gewoon dat soort dingen. Zeg gewoon de gunst en goedheid van God is op mijn leven. Vandaag ga ik Gods gunst zien. Vandaag ga ik Gods goedheid zien. En je begint je geloof op dingen te zetten. En dingen beginnen te veranderen. Dingen beginnen in je voordeel te komen. Amen. En God gaat je overtreffen. Amen. Boven bidden en boven denken. Kijk, de kunst is niet wat God wil geven. Het ding zit wat wij kunnen ontvangen. Amen. Het heeft te maken met waar je zelf je geloof op zet. Dus dat voorbeeld waar ik mee begon met die auto. Ik had ook kunnen zeggen, nou Heer, ik geloof u voor een Daihatsu van 12 jaar oud. Had ook gekund. Had ook gekund. Weet je dat heel veel mensen... God werkt waar jij geloof voor hebt, hè? Weet je dat ook heel veel bedieningen, heel veel kerken... Ze zitten gewoon zwaar onder het niveau waar God ze wil zegenen... maar hun geloof komt niet verder. Iedereen verwacht dat de spreker in een oude kapotte auto aan komt draaien. Waarom niet in een nieuwe? Waarom niet? Mensen moeten er echt getriggerd worden. Ik sprak laatst nog iemand in een bediening. Iemand had een nieuwe auto gegeven... Ja, ik vind het toch wel lastig. Ik zeg, joh, al koop je een groene, een gele en een blauwe, kan jou het schelen? Breek er nou eens uit. En altijd wat mensen ervan vinden. En ga je geloof er gewoon op zetten. Dat de zegen van God over je leven gezien wordt. Amen. Mensen horen jaloers op je te zijn. Niet medelijden met je te hebben. Maar zeggen, hé, hoe kan dat? Zegt zegen van God. Zegen van God. Hoe kan het dat jullie altijd gezond zijn? Zegen van God. Hoe kan het dat jullie dit? Zegen van God. Hoe kan het dat wanneer niemand een huis kan kopen, dat jij een huis kan kopen? Zegen van God. We horen te getuigen van de goedheid van God. Amen. Dat we een goede vader hebben. Amen. We hebben een goede vader. Dus ik wil je echt uitdagen. Ik ervaar dit in mijn geest. Begin je geloof te zetten op de goedheid van God. Op de goedheid van God. Dat de goedheid van God manifest zal worden in je leven. De gunst van God manifest zal worden in je leven. En iedere keer gaat het verder en verder en verder. Dan zeg ik, er zijn verhalen die kan je niet eens vertellen, want mensen zouden niet eens geloven. God is zo goed. Ik vertel dat verhaal van die vriend, weet je, die wat God hem zegende met een Porsche. Heb ik dat verhaal hier verteld? Ja, toch? De helft wel, de helft niet. Dus ik denk dat de helft niet heeft geluisterd, denk ik zo. Maar dat ze God gingen geloven voor een Porsche. Er zit natuurlijk een verhaal aan vast. Dat God ze die opdracht gaf. Maar God voorzag in een Porsche. Waarom niet? Waarom niet? Ik ervaar, er zijn mensen hier. Je woont in een huurhuis. Ga je geloof zetten op een koophuis. Ga je geloof zetten op een koophuis. Begin je geloof ergens op te zetten. Amen. Er zijn mensen die misschien ben nog nooit naar het buitenland op vakantie geweest. Begin je geloof te zetten om naar het buitenland op vakantie te gaan.
2: Halleluja.
0: Waarom? Vanwege de goedheid van God. Amen. De Bijbel zegt, God voorziet ook in alle dingen rijkelijk om van te genieten. Ik geloof echt dat soms christenen veel te terughoudend zijn. En nogmaals, weet je, als je gewoon vrijgevig bent, je zaait, je bouwt het koninkrijk. Je mag rijkelijk van alle dingen genieten zonder je te schamen. Vinden mensen moeilijk? Heb je nieuwe schoenen? Ja, ze waren in de aanbieding. Kom op, dat is het eerste wat mensen zeggen. Zeg gewoon, ja, ik zag ze, vond ze mooi, ik heb ze gekocht. Wat is het probleem? Zeg gewoon, dat is de goedheid van God. Amen. Dat is de zegen van God. Amen. Halleluja, prijs de Heer. Handel in geloof.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
5: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. Ik geloof dat je een gezegend week hebt gehad, of gezegende weekend, sorry, hebt gehad. En dat je natuurlijk naar de kerk bent geweest gisteren. Ik zou het blijven zeggen, de kerkdiensten zijn zo belangrijk. En het is belangrijk om deel te zijn van een lokale gemeente. Je moet een kerk kunnen vinden die bij je past. Okay, sommige mensen zeggen van, ja, maar ik kan geen kerk vinden die bij mij past. Nou, dan ben jij waarschijnlijk het probleem en niet de kerken. Sorry als ik even hard ben daarop. Want het kan niet zijn dat al de kerken om je heen geen enkele past bij jou. Want dan ben jij de perfecte persoon en de andere, ja, dan ben jij het probleem eigenlijk. Want elke kerk heeft natuurlijk zijn issues. Maar bovenal, we weten dat de Heer Jezus van zijn gemeente houdt. En er is zeker een gemeente die bij je past. Dus ik hoop dat je een gemeente zal vinden die specifiek bij je past. En het, eentje. Oké? Er is zeker wel een gemeente om je heen die bij je past. Dus zorg dat je een deel bent van een lokale kerk. Je kan niet een christen zijn en geen lokale kerk hebben. Ik ga nog één keer zeggen, je kan niet een gelovige zijn en geen lokale kerk hebben. Het is heel belangrijk. Kijk, de kerk redt je niet, nee. Maar je bent toch gered en daarom ga je naar de kerk. En daarom ben je deel van zijn familie. Oké, we kunnen het, niemand kan het alleen. Sommige mensen vanuit het natuurlijke, ze houden er niet van om met mensen in contact te komen. Dat kan, oké, dat kan ik wel snappen. Maar je moet wel deel zijn van Gods familie. Je moet een deel zijn van een lokale kerk. Het is belangrijk, je bent niet wijzer dan God. En de lokale gemeente is niet door de mens gestart. Het was Gods idee. Vanuit het Nieuwe Testament ook kon je dat al lezen. Kon je dat al zien. Er waren lokale gemeentes in verschillende steden. Dus zorg dat je deel bent van de lokale gemeente. Het geeft je de kans om God te dienen. Het geeft je de kans om God te dienen. Het geeft je de kans om in gemeenschap te zijn met broeders en zusters die hetzelfde denken als jou. Nou, we zijn bezig met het bouwen van capaciteit. En ik heb het over gehad wat capaciteit is. En ook de afgelopen weken hoe je toe kan nemen in capaciteit. Natuurlijk voor gebed, voor financiële capaciteit. En deze week gaan we het hebben over toename in capaciteit voor Gods werk. Toename in capaciteit voor Gods werk. Het is belangrijk dat we toenemen in capaciteit voor Gods werk. Want dit is de einde der dagen. En het werk van de Heer moet gedaan worden. En er is zoveel dat nog gedaan moet worden. En God heeft u nodig. God heeft jou nodig. God heeft iedereen nodig. En daarom is het belangrijk dat we toenemen in capaciteit voor Gods werk. Maar laat ik even samenvatting. Andere dingen die ik heb gezegd tot nu toe. En de grondtekst eigenlijk van capaciteit. Dat staat in het boek van Johannes 16, vers 12. En Jezus zei tegen zijn discipelen, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Nogmaals, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Waarom? Omdat ze de capaciteit nog niet ervoor hadden. Maar daarna, toen Jezus was opgestegen naar de hemel, toen hadden ze de Heilige Geest ontvangen en toen werd alles voor de discipelen duidelijk. Dus het laat ons zien dat er zijn soms dingen die de Heer aan ons wilt geven. Er zijn soms bepaalde gaves, bepaalde blessings, bepaalde zegeningen die aan ons wilt geven. Maar als we geen capaciteit ervoor hebben, dan gaat het niet gebeuren. Dus hoewel God ons wilt zegenen, machtig, noem maar op. Alleen soms, omdat we de capaciteit er niet voor hebben, kunnen wij de zegen niet vasthouden. En daarom is het belangrijk dat we capaciteit gaan bouwen. Toename in capaciteit. En ik had gezegd in het begin dat de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. Nogmaals, de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. En capaciteit is nodig om naar je volgende level te kunnen gaan. Weet je, God houdt niet van verspilling. Je kent het verhaal van dat we hebben het 5 broden en 2 vissen. En de Bijbel zegt dat nadat ze 5000 mannen gevoed hadden, toen zei Jezus, rap alles wat over is. En ze hadden nog 12 maanden opgerapt. Dus met andere woorden, de Heer houdt niet van verspilling. En dat is ook een van de dingen die ik in mijn leven heb geleerd. Het maakt niet uit hoeveel geld in mijn zak is of hoeveel tijd ik heb of dit dan ook. Ik wil het niet verspillen. Oké, dat is belangrijk. Dat we leren om niet te verspillen. Om dingen gewoon te gebruiken. En heel erg zuinig op dingen te zijn. De tijd eigenlijk. Tijd is een van de dingen waar we heel erg zuinig op moeten zijn. En ik denk dat ik verspil best wel veel tijd aan andere dingen wat niet hoeft. Dus ik ga mijzelf ook meer erop toezien. Om geen tijd te verspillen. Maar om mijn tijd goed te gebruiken in het werk wat de Heer ons heeft gegeven. Nou, je ziet dat er zijn verschillende soorten capaciteit. Je hebt fysieke capaciteit. Dat is natuurlijk hoe lang kan je iets fysieks blijven doen. Dus met andere woorden, de vermogen om te kunnen omgaan met fysieke omstandigheden. En eigenlijk uithoudingsvermogen is een vorm van fysieke capaciteit. Zeg voor iemand die net aan de sportschool gaat, die heeft niet hetzelfde capaciteit als iemand die dat al een tijdje doet. Oké? Iemand die dat al een tijdje doet, kan misschien bankdrukken ongeveer 100 kilo doen. Voorbeeld, oké? Maar iemand die net is begonnen, die heeft misschien de potentie om 100 kilo te kunnen drukken. Maar alleen hij moet dat capaciteit gaan uitbouwen. Oké? Nou, potentie is heel belangrijk. Want potentie laat je zien hoe ver je kan komen. Oké, maar totdat je dat gaat uitbouwen, dus de capaciteit daarvoor gaan bouwen, je kan de potentie hebben, maar het gaat je niet lukken. Dus daarom is het belangrijk om capaciteit te creëren, fysieke capaciteit. / mentale capaciteit, dat is de vermogen om dingen te kunnen verwerken, mentaal of emotioneel. De vermogen om dingen te kunnen verwerken. Mentaal of emotioneel. Mensen verwerken dingen anders. Weet je? We kunnen 5 mensen op een rij zetten. En ze zullen hetzelfde situatie meemaken. En we zullen zien dat eigenlijk alle 5 hebben allemaal verschillende 5 reacties. Bijvoorbeeld, oké, stel je voor dat iemand jou random begint uit te schelden. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Vroeger zou ik tekeer gaan op de persoon. Dat was vroeger, oké? Maar het was niet zo lang geleden dat iemand begon. Het was ergens met de kinderen en begon gewoon mij uit te schelden. Gewoon de kinderen uit te schelden. Uit het niks. Gewoon uit het niks. Nou, als het vroeger was, dan had ik dat moment anders verwerkt. Maar nu kon ik mezelf onder bedwang houden door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zelfbeheersing. Hoe jij dingen verwerkt, hoe jij situaties processt, verwerkt, laat zien hoe ver je emotioneel of je mentale capaciteit is. Zeg voor, kijk, we zitten in dezelfde plek, we doen hetzelfde werk, maar de ene is helemaal down en helemaal moe en burn-out. Want het is te veel werk. En de andere, ook al is het veel werk, de ander kan het gewoon aan. Die gaat gewoon door. Nou, dat heeft te maken met de capaciteit, de mentale capaciteit. De emotionele capaciteit van beide. We kunnen beide hetzelfde werk verrichten, maar bij 1 persoon zou waarschijnlijk of misschien helemaal, dat persoon zou helemaal moe zijn. En gewoon blackout van, het is te veel, kan het niet meer. Terwijl de andere blijft gewoon doorwerken. Natuurlijk, ook al is het nog steeds veel werk, maar de ander heeft zijn capaciteit zo gebouwd, hij heeft aan zijn mentale staat gewerkt, dat hij of zij door kan blijven gaan, zonder uit te schakelen. Het is belangrijk van, hoe kan je dingen verwerken, hoe verwerk je dingen? En een van de beste manieren om je mentale / emotionele capaciteit te bouwen, is door het woord van God. Dat is zo belangrijk, door het woord van God. Weet je, Romeinen 12... Vers 2 staat iets heel belangrijk. Laten we samen het even lezen. Romeinen 12, vers 2. Hij zegt, wees niet gelijkvormig aan deze wereld. We lezen nog 1 keer samen. Hij zegt, en word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. We zeggen vaak denken, maar dat is niet juist. Het woord is gezindheid. Je denken is een deel van je gezindheid. Je gezindheid is alles hoe je dingen verwerkt. Gewoon, het kan zijn in je emoties of hoe je dingen ziet. Ze wordt vernieuwd in je gezindheid, hoe je dingen hoort. Is alles in je, alles qua zintuig. Alles qua zintuig wat je binnenkrijgt. Hij zegt, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd. Dat woord is getransformeerd. Metamorfosis. Dat is een transformatie. Een innerlijke change. Iets wat innerlijks gebeurt. Transformaties heeft niks te maken met de buitenkant. Dit woord dat staat veranderd. Okay, dat is dat woord metamorfosis. Metamorfose in het Grieks. Okay, dat is waar, ook waar eigenlijk het Engelse woord metamorfosis vandaan heeft. Het is een innerlijke verandering. Het is een transformatie die plaatsvindt in je binnenste. En in de loop der tijd gaan we het zien ook in jouw buiten, in jouw uiterlijke. Oké? Echte transformatie begint aan de binnenkant van de persoon. Echte transformatie begint aan de binnenkant. En daarna zien wij het aan de buitenkant. Oké? Dus heel belangrijk. Zeg, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van je gezindheid. Alles met je perceptie. Alles wat met je perceptie heeft te maken. Nou, als je zegt denken. Denken is maar één ding in de gezindheid. Oké? Maar wat je ziet. Wat je ruikt. Wat je hoort. Wat je, wat je proeft. Wat je voelt. Al deze dingen heeft te maken met je gezindheid. Maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus je mentale / emotionele capaciteit kan je trainen. Kijk, fysiek weten wij, we moeten gewoon meer gaan oefenen. Oké? Okay? Je moet gewoon meer gaan rennen. Emotioneel en mentaal, wat moet je eigenlijk doen? Het is eigenlijk, je moet meer in zo'n situaties komen die jou triggert. Zodat je kan zien van, hey, heb ik nou capaciteit gebouwd om dat situatie te kunnen, hoe moet ik het zeggen, ja, aan te kunnen, om dat situatie aan te kunnen. Heb ik mezelf genoeg ervoor gebouwd mentaal. Elke keer wanneer er een challenge of er is een uitdaging bij jou, op jouw werk of waar dan ook, zie het als een mogelijkheid om jezelf te kunnen toetsen. Hoe ver ben je in je mentale capaciteit en zelfs geestelijke capaciteit. En de derde natuurlijk, nummer 1 was fysieke capaciteit. Nummer 2 was mentale capaciteit. En de laatste is geestelijke capaciteit. En dit is eigenlijk waar we het over hebben de afgelopen 3 weken al. Oké? Geestelijke capaciteit. Het is het niveau tot hoe ver je aan geestelijke activiteiten kunt deelnemen. Bijvoorbeeld in de kerk zitten voor een lange tijd. Of bidden of Bijbel lezen. Of gewoon fellowship met gelovigen over de dingen van God. Weet je, een van de manieren hoe je kan testen jouw geestelijke capaciteit is dit. Hoe lang kan je Bijbel lezen? Hoe lang kan je bidden? Hoe lang kan je met iemand praten over het woord van God? Puur. Nou, de meeste van ons kunnen een film kijken. De meeste films zijn ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. En we klagen niet. 100% niet. We kijken gewoon dat film. 1,5 uur tot 2 uur. We maken het af. En niemand van ons klaagt. Nou, een van de manieren om te zien dus of je geestelijke capaciteit is toegenomen, is door jezelf een doel te stellen. Om datzelfde 2 uur, dat je naar een film hebt gekeken, ook 2 uur lang naar een prediking te luisteren. En tegelijkertijd ook te bidden. Dat is een manier om te toetsen hoe ver jij bent in jouw geestelijke capaciteit. Oh, bijvoorbeeld zeven van mensen die van voetbal houden. Heel veel mensen houden van sports, van voetbal. Nou, wat gebeurt er? We gaan voetbal kijken. Het duurt ongeveer 90 minuten. Niet ongeveer, het duurt 90 minuten. Dat is 1,5 uur. Oké? Okay? Dan heb je nog een rust. Dat is een kwartiertje. Dan heb je 105 minuten heb je dan al gekeken. Dat is 1 uur en 3 kwartier. Oké? Okay? En misschien sommige mensen kijken nog naar de voorbeschouwing en de nabeschouwing. Dat is ongeveer een kwartiertje. Misschien langer, maar Steve ook. Dat is gewoon een kwartiertje. Dus voor een voetbalwedstrijd heb je al 2 uur gezeten. Oké? Okay? En je klacht niet. Sommige mensen gaan nog eens naar het stadion toe. Naar van zo'n Ajax of zo'n PSV of ADO Den Haag of waar je ook maar woont. Oké? Okay? Nou, zo'n wedstrijd duurt 90 minuten. En je komt meestal rond een kwartiertje of 20 minuten van tevoren kom je binnen. En je gaat ook pas weg na 10 minuten of zo naar het einde. Oké? Okay? Nou, je bent dat 2 uur lang en je moet ook nog eens reizen. Maar je klacht niet van, oh, het duurt lang. Maar wanneer je dan in de kerkdienst zit en je zit te klagen over een 2 uur dienst, dat laat zien dat je geestelijke capaciteit nog niet gegroeid is. Je moet je gewoon onder ogen kunnen zien. En dan moet je zeggen, Heer, help mij. Ik wil mijzelf trainen om lang te kunnen zitten in uw aanwezigheid. Want als we lang kunnen zitten voor de dingen van de wereld, gewoon, dat is ook gewoon, sport is gewoon tof. Ik hou van voetbal. In de zin van, ik hou van, is een grote woord, maar ik kijk graag naar voetbal. Oké, nu niet meer 90 minuten, dat doet allemaal te lang voor mij. Maar ja, ik kijk graag terug naar een samenvatting van 8 minuten, 7 minuten. Oké, maar als je dat kan doen, dus je kan naar voetbal kijken voor 2 uur lang, dan moet je ook kunnen bidden 2 uur lang. Oké? Nou, morgen gaan we eigenlijk beginnen met onze onderwerp voor deze week. Capaciteit voor Gods werk. Voor nu wil ik even wat zeggen. God zegen en tot morgen weer. God zegen, heb een gezegende dag. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God
2: Wat
1: zegen.
2: Als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Als de apostel Paulus op zijn zendingsreis in Athene is aangekomen, de vele afgoden om zich heen ziet, zegt hij in Handelingen 17 vers 27... Het was Gods bedoeling dat wij hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Een Joodse vertelling verhaalt dat Jechiel met een paar vriendjes verstoppertje aan het spelen is in het huis van zijn grootvader. Hij verstopt zich in een kast op de zolder. Hij wacht een lange tijd, maar niemand vindt hem. Ten slotte gaat hij naar beneden en ziet dat zijn vriendjes buiten het spelen zijn. Ze hebben hem helemaal niet gezocht. Hij heeft voor niets zo lang verstopt gezeten. Huilend gaat hij naar de studeerkamer van zijn opa en zegt: ik had me zo goed verstopt en ik heb heel lang gewacht, maar niemand kwam me zoeken. De grootvader kijkt zijn kleinzoon aan, slaat zijn arm om hem heen en zegt: lieve jongen, zo is het ook met God. Hij heeft nog veel meer reden tot klagen dan jij. God is verborgen, maar hij wil zo graag gezocht en gevonden worden. Je zou kunnen zeggen, dat is de boodschap van Paulus als hij zijn toehoorders in Athene toespreekt, waar hij zei: het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. God heeft ook in jou het bovennatuurlijke verlangen gelegd om hem te zoeken, omdat hij door jou gevonden wil worden. Koning Salomo zegt in Prediker 3 vers 11 dat God zelf het verlangen naar de eeuwigheid en de eeuwige in jouw hart heeft gelegd. De bekende schrijver C.S. Lewis concludeerde dit. Hij zei: als ik in mijzelf het verlangen tegenkom dat door niets in deze wereld gestild kan worden, dan is de logische verklaring daarvan dat ik uiteindelijk gemaakt ben voor een andere wereld.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Kees Floorsen. Het onderwerp van vandaag is God woedt tegen afvalligheid en ongerechtigheid.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Deze titel komt uit 1 Petrus 4, vers 17. Daar staat: het oordeel moet beginnen in het huis van God. En ik geloof, zegt Derek Prince, dat dat hier vandaag de dag aan de orde is. Het oordeel moet beginnen bij het huis van God. En dat ga ik illustreren aan de hand van voorbeelden uit het Oude Testament. Daarna ga ik een paar hedendaagse voorbeelden geven waarom het oordeel moet beginnen in het huis van God. We gaan naar Ezechiël hoofdstuk 8 en dan naar Ezechiël hoofdstuk 9 en dan ook nog naar Ezechiël hoofdstuk 22. Ik geloof dat ze allemaal heel relevante boodschappen zijn voor de westerse wereld en de kerk. In Ezechiël hoofdstuk 8 toont God Ezechiël op een heel levendige manier, alsof hij er persoonlijk aanwezig was, de gruwelen die zich afspeelden binnen de tempel van Yahweh. Verschrikkelijke afgoderij en heidense praktijken. Deze praktijken bestonden al vele eeuwen in de wereld, maar het verschrikkelijke hierin was dat ze zich nu midden in Gods eigen heiligdom bevonden. En ze werden uitgevoerd

0: van Israël met in hun midden Jaazania, de zoon van Safan, stonden ervoor. Ieder met zijn wierookschaal in de hand en er steeg een wolk van wierook op. Hij vroeg me: heb je gezien, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël doen, daar in het duister, in die zaal vol afbeeldingen? De Heer ziet ons niet, denken ze. De Heer heeft het land verlaten. Ik zal je nog meer van hun gruweldaden laten zien, zei hij. En hij bracht me naar de ingang van de noordelijke poort van de tempel van de Heer. Daar zaten vrouwen die rouwden om de god Tammuz. Heb je het gezien, mensenkind? Vroeg hij mij. En nog gruwelijke dingen zal ik je laten zien. Hij bracht me naar de binnenhof van de tempel van de Heer. Bij de ingang tussen de voorhal en het altaar stonden ongeveer 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel, met hun gezicht naar het oosten, en ze bogen zich in aanbidding neer voor de zon. Heb je het gezien, mensenkind? Vroeg hij mij. En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft, is blijkbaar nog niet genoeg. Ze vullen het land met geweld. Ze beledigen mij steeds opnieuw en zie hoe ze mij minachten door een wijndrank onder hun neus te houden. Ik zal mijn woede op hen koelen. Ik zal onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben, en al roepen ze nog zo hard om mij, ik zal niet naar hen luisteren. Dus Hezekia werd naar de binnenplaats van de tempel geleid en hij zag dit alles. Denk hier eens over na. Het is de tempel van Yahweh, Jehovah. En daar stonden voor hen 70 mannen van de oudste uit het huis van Israël. En in hun midden stond dus die Jaazania, de zoon van Safan. Ze hadden allemaal een wierookvout. Weet je wat wierook is? Wierook is aanbidding. Dus de leiders van Gods volk in zijn tempel, die aanbidden dit afschuwelijke, deze demonische figuren. En de Heer liet hem nog meer zien aan de noordelijke poort. Tammuz was een heidense vruchtbaarheidsgod die tegen het einde van het jaar, laat in de herfst, wanneer hij blijkbaar aan het sterven was, daarna zou hij in de lente worden opgewekt. Dus ze erkenden deze heidense vruchtbaarheidsgod daar in de tempel. Vervolgens kreeg hij de binnenhof te zien. Daar was bij de deur van de tempel van de Heer tussen de portiek en het altaar ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezichten naar het oosten. En ze vereerden de zon in het oosten. De zon, Ra, de zonnegod van de Egyptenaren, van Egypte, het koninkrijk van de slavernij. Al deze dingen vonden plaats in Gods tempel en de leiders van zijn volk beoefenden ze. En dan geeft de Heer zijn oordeel van woede en toorn en het vonnis in vers 18. Het oordeel, de woede en de gerechtigheid van God als keerzijde van zijn eeuwige genade.
1: En dan nu, de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn

0: hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
2: Laten we bidden. Rechtvaardig God en eeuwige Heer, dank u voor uw gerechtigheid en trouw aan uw belofte. We beseffen dat u naast onze redder ook onze rechter bent. Dank u Heer dat u recht en gerechtigheid terugbrengt op deze aarde. En dat door uw Zoon de weg naar uw troon weer open is. Amen.
3: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
4: And I want you to know God loves you.
3: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
4: He's never given up on you. You understand?
3: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
4: You may have given up on him, but he has never given up on you.
3: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
4: Thank you, Lord.
3: Dank u, Heer.
4: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
3: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
4: Praying to Jesus, not to me.
3: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
4: I'll give you the words. You say them after me.
3: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
4: Lord Jesus, I'm sorry.
3: Heere Jezus, het spijt me.
4: That I turned my back on you.
3: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
4: And went my own way.
3: En mijn eigen weg ben gegaan.
4: Tonight I repent.
3: Vandaag bekeer ik me.
4: I turn back to you.
3: Ik keer terug tot u.
4: I submit myself to you.
3: Ik onderwerp mijzelf aan u.
4: And I ask you to have your way in my life.
3: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
4: Take me as I am.
3: Neem me zoals ik ben.
4: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
4: I want you to say those last words again. Take me as I am.
3: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
4: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
4: In the name of Jesus.
3: In de naam van Jezus.
4: Amen.
3: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the stone.
6: What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
9: God Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
10: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Holy, holy, holy, are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
14: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio staat aan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of his appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: Oh, oh. DJ, oh. DJ, DJ. Calling all believers. MC Nice. MC Nice.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio staat aan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord. Ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw.
6: Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus spreekt over de komst van Jezus naar de wereld als een groot mysterie. Hij schrijft in 1 Timotheus 3 vers 16... Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij, God, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. De eeuwige God is in menselijke gedaante naar ons toegekomen. In de gedaante van een klein en weerloos mensenkind. Het is alsof God tegen zichzelf heeft gezegd: ik weet wat ik zal doen. Ik kom naar hen toe en wel zo dat ze mijn liefde kunnen zien en mijn liefde kunnen aanraken. Jezus, Gods volmaakte liefde, gewikkeld in een dekentje, in onze armen. In hem werd Gods liefde voor mensen zichtbaar. Dit is het Godsgeheim. God werd mens en gaf zichzelf de naam Jezus, verlosser. Paulus noemt de geboorte van Jezus een groot mysterie. Hij zegt: God is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Paulus gebruikt hier het Griekse woord phanero. Het betekent niet zich openbaren aan iemand, maar zich openbaren in iemand. God heeft zich op een volmaakte wijze geopenbaard in Jezus. De manier waarop Jezus met mensen omging, is de manier waarop God met ons omgaat. God is barmhartig, zoals Jezus barmhartig is. God is rechtvaardig, zoals Jezus rechtvaardig is. En God heeft lief, zoals Jezus lief heeft. Het is tijd dat we God leren kennen als de God die als Jezus is. Zoals Jezus is, zo is God. Zoals de Zoon is, zo is de Vader. Wie aan Jezus voorbij gaat, zal God nooit vinden. Vanaf het moment dat de eeuwige God besloten had door een scheppingswonder mens te worden, zou hij in deze mens voor altijd en eeuwig God en mens zijn. Jezus is God in vlees en bloed. God in eigen persoon. Dit mysterie lag verborgen in de woorden van Jezus toen hij zei, Johannes 8, vers 58... Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Jezus Christus is God en mens in één persoon. Daarom zei Jezus: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Johannes 14, vers 9 en 10. Jezus is de eeuwige vlees geworden, ik ben. We kunnen Jezus nooit loszien van de Vader. Nu niet, toen niet en voor het ontstaan van de wereld niet.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Why didn't you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

the presence of the Lord is in this place.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: proclaim it, Lord, let it be. Let the lost and the lonely.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: I just want you to see Jesus just walk in the room. He's got this massive bucket in his hands. And he's walking through the room looking at hearts.

Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus.

0: vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Counting down. De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: 24 uur per dag het geluid van hoop.
9: Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.